Ik had vooral niet meer zin. Helemaal niet zin in de regen. Hing een pillen aan. Nou.